0: Het is 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. In de Duitse stad Reutlingen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een onderstation van het elektriciteitsnetwerk. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting, mogelijk zelfs om terrorisme. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win!
0: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga

0: Het is 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. In de Duitse stad Reutlingen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een onderstation van het elektriciteitsnetwerk. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting, mogelijk zelfs om terrorisme. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win!
0: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.

0: Het is 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. In de Duitse stad Reutlingen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een onderstation van het elektriciteitsnetwerk. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting, mogelijk zelfs om terrorisme. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win!
0: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg. Hoewel het minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. De banengroei in Nederland kan tijdelijk stilvallen als de energieprijzen hoog blijven, stelt de uitkeringsorganisatie UWV in een nieuwe prognose. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. Hoofdaanklager Karin Kaam van het Internationaal Strafhof in Den Haag is officieel geschorst vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
5: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
6: Dit is Forever 49.
7: 60s, 70s en 80s.

0: je spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: De kippiepan en plank, die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
9: Welkom in Afrika!
8: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
10: Help, GWC!
11: Help!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven.
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Tickets to the Tribes.
18: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
19: Forever 49, half 7 headlines.
20: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg. Hoewel het minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. De banengroei in Nederland kan tijdelijk stilvallen als de energieprijzen hoog blijven, stelt de uitkeringsorganisatie UWV in een nieuwe prognose. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sovon. Hoofdaanklager Karin Kaam van het Internationaal Strafhof in Den Haag is officieel geschorst vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
21: Forever 49 verkeer.
22: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum. Ongeveer 10 minuten. En ook op de N242 is file rijden richting Alkmaar. Tussen Alkmaar en de A9 ongeveer een kwartiertje.
21: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
20: Af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond kans op onweersbuien die mogelijk gepaard gaan met hagel en windstoten. Later op de avond klaart het op. Morgen opnieuw buien verspreid over het land. Op sommige plaatsen kan bij onweer tussen de 5 en 10 mm neerslag vallen. De dagen daarna eerst nog wisselvallig. Tot en met vrijdag blijft het met hooguit 19 graden koel. In het weekend neemt de buiigheid af. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
21: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
23: Forever 49.
21: Celebrating life.

0: tastbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
8: Kenneth Smit. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
12: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Het is 7 uur.
15: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Forever 49. Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum naar voedselverspilling. Hoewel het minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. Het Voedingscentrum roept op tot het beter bewaren en bewuster omgaan met houdbaarheidsdata om de verspilling te verminderen. Die moet over 5 jaar 18 kilo per persoon per jaar zijn. De banengroei in Nederland kan tijdelijk stilvallen als de energieprijzen hoog blijven, stelt de uitkeringsorganisatie UWV in een nieuwe prognose. Vooral in het vervoer, industrie en de uitzendbranche blijft groei uit en gaan er dan mogelijk bestaande banen verdwijnen. Volgens het UWV kan dat tot 2028 leiden tot 10.000 minder extra banen. De uitkeringsorganisatie waarschuwt dat investeren in scholing belangrijk blijft. Zo kan met AI en de vergrijzing ook in de toekomst de arbeidsmarkt op peil blijven. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af door onder meer vervuiling, droogte en invasieve soorten. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in achteruitgang.
14: Experts waarschuwen dat er meer nodig is voor het structureel herstel. Hoofdaanklager Karin Kaam van het Internationaal Strafhof in Den Haag is officieel geschorst vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Het besluit gaat per direct in, meldt een toezichthoudend orgaan van het ICC. Kaam was al sinds vorig jaar met verlof vanwege een onderzoek naar de beschuldigingen. De lidstaten van het strafhof zullen zich binnenkort buigen over zijn mogelijke ontslag. De zaak draait om aantijgingen van wangedrag tegenover een medewerker van het hof. Maar Kaam ontkent. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
16: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files beginnen langer te worden, maar echt enorme problemen blijven gelukkig nog uit. Het zijn alleen nog maar dagelijkse files. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. 6 kilometer en 10 minuten. Ook op de A59 vanuit Den Bosch is het langzaam rijden. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel ongeveer 10 minuten oponthoud. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venraai en Horst. 4 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent.
18: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
19: Forever 49.
20: Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
21: Dit is Forever 49.
22: Celebrating life.
23: 60s, 70s en 80s.
24: Forever 49.
25: Tussen 7 en 10, Klaas van het Hof.
26: Dit is

0: Dat is nog eens lekker wakker worden. En een brede glimlach op je gezicht. Ja hoor, jouw dag kan beginnen met Los Lobos en La Bamba. Een hele goede morgen, dinsdag 9 juni.
1: Goedemorgen.
0: Het is inmiddels alweer de tweede dag van de week. Ik zat vanmorgen in mijn agenda te kijken. Ik denk, waar gaat de tijd, hoe snel? Het is niet normaal. Het lijkt wel hoe ouder je wordt, des te sneller de tijd gaat. Ik heb niet het geval dat ik in mijn jeugd, zeg maar, zo bezig was met tijd. Ik had ook geen horloge om, dus ja. Dan had je ook geen idee van de tijd. Maar tegenwoordig moet alles op tijd. Vandaar dat je ook een agenda hebt. Papieragenda, digitale agenda. Je wordt er helemaal gek van. Het is vandaag de 160ste dag van het jaar. En we beginnen de dag lekker in balans. En dat doen we met muziek van Toto.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Deze baslijn van Dennis Edwards en Syd Garrett werd zo invloedrijk dat hij later in tientallen hip-hop en R&B nummers is gesampled. En daardoor kennen veel mensen de groovy patroon onbewust, zelfs als ze het origineel nog nooit hebben gehoord. Dit is Chris Rea.

0: Dit is zo'n lekkere meezinger op deze dinsdagochtend. Gewoon lekker doen van die dingen doen die je normaal niet doet. En ja, sleep je collega maar gewoon mee hoor. Lekker gezellig, waarom ook niet. ABBA, Knowing Me, Knowing You. Gisteren zijn we er weer mee begonnen met een nieuwe actie. Herken de TV-tune. Ron belde gisteren met de winnares. En misschien gaat hij dat vandaag ook doen. Misschien ben jij het wel, of jij. Ja, het kan iedereen zijn natuurlijk. Het zijn natuurlijk tunes afkomstig uit series uit de jaren 60, 70 of 80. Herken jij de tune van vandaag? Weet jij het antwoord? Stuur het dan op via het actieformulier in onze gratis te downloaden app of via de website forever49radio.nl. Leuke motivatie mag je eraan toevoegen. Misschien heb je een leuke herinnering aan de tune van vandaag. En ja, je raadt het al, de origineelse inzending. Die maken natuurlijk de meeste kans op deze hele mooie prijs. En wat is die prijs dan, Klaas? Nou, leuk dat je het vraagt. Dat is namelijk één NLZiet extra jaarabonnement te waarde van €132. En dit is de tune van vandaag.
1: Herken de TV-tune. De bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier.
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NLZiet.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: 18 plus, speelbewust.
0: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
13: 18.000, godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus, speelbewust.
15: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
5: Forever 49, 7:30 headlines.
6: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg. Hoewel het minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. De banengroei in Nederland kan tijdelijk stilvallen als de energieprijzen hoog blijven, stelt de uitkeringsorganisatie UWV in een nieuwe prognose. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. Hoofdaanklager Karin Kaam van het Internationaal Strafhof in Den Haag is officieel geschorst vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49 verkeer.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. We naderen de 200 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Veel dagelijkse files, zoals op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen een kwartier vertraging. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg ook een kwartier. En tot slot de A27 Breda-Gorkum. Tussen Geert Rillenberg en Gorkum 13 kilometer en ook 15 minuten.
9: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
6: Af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond kans op onweersbuien die mogelijk gepaard gaan met hagel en windstoten. Later op de avond klaart het op. Morgen opnieuw buien verspreid over het land. Op sommige plaatsen kan bij onweer tussen de 5 en 10 mm neerslag vallen. De dagen daarna eerst nog wisselvallig. Tot en met vrijdag blijft het met hooguit 19 graden koel. In het weekend neemt de buiigheid af. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: het weer voor vandaag. Want fresh is het zeker. Het is hartstikke fris buiten. Na het weekend gaat het eraan komen. Heerlijke temperaturen. Maar ja, daar moeten we nog even op wachten. Je hoort de muziek van Cool and the Gang.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine ga je mee terugnemen in het eerste uur. Richting de jaren 60. Een iconisch herkenbaar moment uit die periode. Namelijk Bioscoopjournaal. Ja, in de periode van de jaren 60 kregen ze een filmpje te zien over nieuwe verkeersregels, zebrapaden en verkeersveiligheid. Die kregen heel veel aandacht in die periode. En ik zal zo meteen eens even kijken hoe lang dat gelopen heeft, dat bioscoopjournaal. Want dat is volgens mij tegenwoordig niet meer.

Dublin, hier in de ochtend. I knew you were waiting for me. Ik heb het even voor je opgezocht, het Biscoop-journaal, ook wel beter bekend als het Polygoon-journaal. Dat liep onafgebroken en dat kon je zien in de bioscopen voordat de film begon van 1922, jawel, tot en met 1987.

0: je dag lekker in balans beginnen. Dat doe je met Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En The Rhythm is gonna get you.
1: Het is dinsdag, dus say cheese bij FOMAR. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unicaas voor maar 6,99.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door.
3: Ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
3: Sneller!
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
5: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
9: Hak je dag!
10: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
11: Welkom in Afrika!
10: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
12: 11 GWC!
10: 11.
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven.
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
10: Tickets to the tribes.
12: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
17: Goedemorgen!
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
19: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers, tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
20: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
21: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
22: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
23: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
24: Dat gaan we vieren.
23: Aldi.
25: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
24: Hebbes.
23: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
24: Dat gaan we vieren!
23: Aldi.
0: Het is 8 uur. De
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Forever 49. In Nederland is het dagelijkse leven vorige maand gemiddeld 3,5% duurder geworden dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van definitieve cijfers. In april was de inflatie nog 2,8%. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en motorbrandstofprijzen sterk gestegen. Volgens het CBS gingen ook de prijzen van internationale vluchten flink omhoog. In mei waren vliegtickets 12,3% duurder dan in mei vorig jaar. De inflatie in Nederland ligt met 3,5% net iets boven het gemiddelde van 3,2% in de eurozone. In het Limburgse Kadier en Keer heeft bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers gisteravond tijdelijk brand gewoed. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. De brandweer schaalde een uur nadat de brand uitbrak op naar het zijn grote brand, omdat er volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg veel rook vrij kwam en er geventileerd moest worden. Het Centraal Orgaan Asielzoekers brengt sinds 2021 minderjarige vluchtelingen onder in ruimtes van een jeugdzorgorganisatie in Kadier en Keer. Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum naar voedselverspilling. Hoewel het minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. Het Voedingscentrum roept op tot het beter bewaren en bewuster omgaan met houdbaarheidsdata om de verspilling te verminderen. Die moet over 5 jaar 18 kilo per persoon per jaar zijn. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in de achteruitgang. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
3: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nu echt in volle gang. Er naderen de 400 kilometer. Wat opvalt is dat er weinig tot geen bijzonderheden zijn. Vooral veel dagelijkse files. Zoals op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Kerkdriel. 9 kilometer, een kwartier extra. Ook de A4 naar Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude. Ongeveer een kwartier over 17 kilometer. De A27 dan, Breda-Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum, dik een kwartier. En een kapotte auto op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam. Vanaf afrit Arkel, 4 kilometer en 15 minuten vertraging.
13: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
15: Dit is Forever 49.
17: 60s, 70s en

0: erbij gepakt. De vaste luisteraars weten het, ik lust geen koffie, dus dan wordt het een bakkie thee. En een heerlijke opener van America en You Can Do Magic. Hele goeiemorgen, dinsdag 9 juni.
1: Goeiemorgen.
0: En over die magie gesproken, vandaag ja, staat wereldwijd bekend als Donald Duck Dag. Op deze dag in 1934 maakte Donald Duck zijn eerste officiële verschijning in de Disney-tekenfilm The Wise Little Hen. Sindsdien groeide hij natuurlijk uit tot een van de bekendste tekenfilmfiguren ter wereld. Dag 160 van het jaar 2026. En we beginnen je dag hier in de ochtend. Lekker in balans. En dat doen we met Patrick Hernandez.
2: Dit is In de Ochtend. Forever 49.

Ming de Phil was van origine een huisband uit een legendarische New Yorkse club. En dat werd wereldwijd helemaal geen grote hit. In Nederland behaalde het als hoogste notering een derde plaats in de hitlijsten. Iedereen kent het eigenlijk. Ming de Phil en zijn Spanish Troll. Je luistert in de ochtend. Dit is Boy George.

0: Loving Spoonful, Summer in the City. Dat slaat niet op vandaag en ook niet op de komende dagen, want we zitten een klein beetje in een begin zomerdipje. En ja, we moeten het er maar mee doen. Tot aan het weekend zeker. Temperaturen van rond de 17 graden de komende dagen als we dat gaan halen. En na het weekend gaat de temperatuur weer richting de 20 graden en warmer. Dus ja, we moeten nog even door die zure appel heen bijten. We zijn beland bij herkende tv-tune. Alle tunes zijn afkomstig, uiteraard uit series van de jaren 60, 70 of 80. Herken jij de tune van vandaag? Stuur jouw antwoord dan op via het actieformulier in onze app of via onze website forever49radio.nl. Een leuke motivatie mag je toevoegen als je een leuke herinnering hebt aan deze tune van vandaag. Dit is wel een hele leuke tune. Ja, leuke serie was dat. We zaten allemaal gekluisterd voor de buis. En je snapt hem, de origineelste inzending of inzendingen die maken kans op een hele leuke prijs. En die prijs die gaat er vanmiddag weer uit bij Ron Davids, bij Ron in de Middag. Die gaat vanmiddag weer een winnaar of winnares bellen. Wat kun je winnen? Namelijk één NL-Ziet extra jaarabonnement te waarde van €132. Dit is de tune van vandaag.
1: Herken de tv-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NL Ziet.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
2: Yes.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
6: Albert Heijn. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires. Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
8: Attap.
7: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Lieslot, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrije vakanties.
11: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Boek nu een reis bij Prijsvrije Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
13: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
14: Kenneth Smit.
15: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
16: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
17: Kippie.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
19: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
21: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op.
8: Hey, 49-plusser. Er is een nieuwe podcast speciaal voor jou. De Vijftigers. Waarin zangeres Birgit Lewis, acteur Patrick Stoof, schrijfster Ivanka van der Zwaan en ik, radiomaker Sander de Heer, alle clichés en taboes van leeftijdsgenoten proberen op te helderen.
14: Ja, en niet alleen maar over vrouwengedoe en over de overgang.
17: Ja, of mannen praten over bierbuik en Viagra.
22: Nee joh, elke aflevering een open gesprek over een thema dat elke vijftiger boeit. Over vriendschappen, kwaaltjes, carrière.
8: We zijn er nu op alle platformen.
23: Wij zijn de vijftigers.
21: Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
24: Forever 49, 8:30 headlines.
25: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In Nederland is het dagelijkse leven vorige maand gemiddeld 3,5% duurder geworden dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van definitieve cijfers. In het Limburgse Kadier en Keer heeft bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers gisteravond tijdelijk brand gewoed. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg. Hoewel het minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
26: Forever 49 verkeer.
27: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nu echt op gang gekomen en verloopt aardig druk. Bijvoorbeeld nu ook door een paar ongelukken. Onder andere de A20, Hoek van Holland-Gouda. In Vlaardingen is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt er wel langs via de af- en oprit. Hou rekening met een half uur vertraging. Omrijden kan ook via de Blankenburg-verbinding over onder andere de A24. Vergeet dan niet je tol af te rekenen. Verder de A28, Zwolle-Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst een half uur. Ook daar een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. Dan nog een ongeluk bij knooppunt Watergasmeer op de A1, Amersfoort-Amsterdam. Vanaf Muiden 5 kilometer en 10 minuten. Er is 1 rijstrook afgesloten.
26: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
25: Af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond kans op onweersbuien die mogelijk gepaard gaan met hagel en windstoten. Later op de avond klaart het op. Morgen opnieuw buien verspreid over het land. Op sommige plaatsen kan bij onweer tussen de 5 en 10 mm neerslag vallen. De dagen daarna eerst nog wisselvallig. Tot en met vrijdag blijft het met hooguit 19 graden koel. In het weekend neemt de buiigheid af. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
26: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
28: Celebrating life.
29: Dit is In de Ochtend.

0: denk dat dat niet voor iedereen is weggelegd. Maar je mag natuurlijk wel een poging wagen. Als je het niet probeert, dan weet je het namelijk ook niet. Everybody wants to rule the world. You heard it, Tears for Fears.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine in deel 2 van dit radioprogramma in de ochtend. Ik ga je mee terugnemen naar de jaren 70. Namelijk een iconisch herkenbaar moment uit 1976. Tijdens de uitzonderlijke warme en droge zomer van 1976 begonnen de eerste signalen van droogteproblemen zichtbaar te worden.

Buskerks, What Can I Say? Het was eigenlijk nooit de bedoeling dat het een grote hit zou gaan worden van het album. Wat uitkwam in 1976. Toch werd het een van de favoriete nummers van radiostations en fans. Dankzij de strakke groove en het verfijnde samenspel van de sessiemuzikanten. Ja, zo kan het gaan met nummers. Lekker jammen, lekker bezig zijn en je weer te pakken. Dit is Crowded.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: Oh,
2: wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks, 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
5: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: 1 ijskoffie voor mevrouw.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
12: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
11: Zo geregeld. 123inkt.nl.
13: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
15: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
16: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
17: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Het is 9 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Forever 49. De effecten van sommige kabinetsplannen zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken extra nadelig, dat meldt het Nibud. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting gaat het hierbij vooral over een verhoging van het verplichte eigen risico en een verlaging van de inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikte. Ook wordt de huishoudelijke hulp afgeschaft. Volgens het Nibud kan dat wel tot €300 per maand schelen. Belangenorganisaties zeggen dat het onderzoek van het Nibud laat zien dat mensen met een beperking er keihard op achteruit gaan. In Nederland is het dagelijkse leven vorige maand gemiddeld 3,5% duurder geworden dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van definitieve cijfers. In april was de inflatie nog 2,8%. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en motorbrandstofprijzen sterk gestegen. Volgens het CBS gingen ook de prijzen van internationale vluchten flink omhoog. In mei waren vliegtickets 12,3% duurder dan in mei vorig jaar. De inflatie in Nederland ligt maar 3,5%, net iets boven het gemiddelde van 3,2% in de eurozone. In het Limburgse Kadier en Keer heeft bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers gisteravond tijdelijk brand gewoed. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. De brandweer schaalde een uur nadat de brand uitbrak op naar het zijn grote brand, omdat er volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg veel rook vrijkwam en er geventileerd moest worden. Het Centraal Orgaan Asielzoekers brengt sinds 2021 minderjarige vluchtelingen onder in ruimtes van een jeugdzorgorganisatie in Kadir en Keer. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sovon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in achteruitgang. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
4: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits kwam wat traag op gang, maar is nu nog volledig bezig. Nog zo'n 300 kilometer. Wat opvalt is een autobrand bij Roosendaal op de A58 richting Bergen op Zoom. De weg is helemaal dicht vanaf Sint-Willebroort. Je hebt flink wat vertraging, want je moet omrijden. Dan via Moerdijk over de A16 en de A17. Het is onbekend hoe lang het blussen nog gaat duren. Verder een kapotte auto op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Vinkveen en Knooppunt Amstel 10 kilometer en 20 minuten. En tot slot nog file voor de Ketelbrug op de A6 richting Lelystad vanuit Emmeloord. Ongeveer 5 kilometer en 15 minuten vertraging. Eerder gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrij.
6: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
7: Dit is Forever 49.
8: 60s, 70s en

0: van het 9e studioalbum Melancholia, wat uitkwam in 1985. Hele goedemorgen, dinsdag 9 juni.
1: Goedemorgen.
0: Deze 9 juni valt bijna altijd in de periode waarin Nederland de langste dagen van het jaar beleeft, vlak voor de zomerzonnewende. En daardoor is het een van de lichtste weken van het jaar. Dat zou ik niet zeggen met al die bewolking van vandaag de dag.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Wet, Angel Eyes. Was niet helemaal een nieuw nummer. Het werd voor het eerst uitgebracht in 87, maar kreeg pas echt succes toen de band het in 1988 opnieuw uitbracht. Met de toevoeging.

0: en Elton John en de Summer Nights. Daar moeten we nog even op wachten, maar ze gaan er wel aankomen. Dat is het goede nieuws. Al had je ze waarschijnlijk al gehad, maar je hebt ze ook alweer gekregen. Een kleine 2 weken geleden, toen ik in Griekenland was, hadden jullie hier prachtig mooi weer in Nederland. Het was hier warmer dan daar in Griekenland. Nu is het omgedraaid natuurlijk. In het zuiden van Europa is het sowieso warm. Allemaal richting de 30 graden en warmer op dit moment. Je zou bijna last minute gaan boeken. Eens even kijken, wij zijn beland bij de winactie van deze week. En we krijgen ook al wat binnen. Hier Patricia uit Utrecht. Die zegt, ja, ik weet het. Het is namelijk Dallas. Ik kan je verzekeren, Patricia. Leuk dat je een antwoord hebt gestuurd, maar het is niet goed. De TV-tune, herken jij hem van vandaag? Alle TV-tunes zijn natuurlijk afkomstig uit series uit de jaren 60, 70 of 80. Herken jij de TV-tune van vandaag? Vul dan de actieformulier in de app of via onze website forever49radio.nl. En misschien word jij vanmiddag na 4 uur wel gebeld door Ron Davids bij Ron in de Middag. Wat kun je winnen? 1 NL Ziet abonnement. Ik moet wel zeggen 1 NL Ziet extra jaar abonnement. Zo zeg ik het goed. Ter waarde van €132. Dit is de opgave en tevens tune van vandaag.
1: Herken de TV-tune. Welke bekende nostalgische TV-serie hoorde je hier?
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NL Ziet.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
10: Dat gaan we vieren!
13: Aldi.
14: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Jij bent mijn kampioen.
16: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
17: Forever 49 half 10 headlines.
18: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De effecten van sommige kabinetsplannen zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken extra nadelig. Dat meldt het Nibud. In Nederland is het dagelijkse leven vorige maand gemiddeld 3,5% duurder geworden dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van definitieve cijfers. In het Limburgse Kadier en Keer heeft bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers gisteravond tijdelijk brand gewoed. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
19: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt langzaam maar zeker richting een einde, maar er zijn nog wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Bij Roosendaal is de weg nog steeds helemaal dicht door een eerdere autobrand. De vertraging is vrij fors, want de weg is dus volledig afgesloten. Je moet omrijden. Kan via Moerdijk over de A16 en de A17. Verder bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A50, Os richting Eindhoven. Vanaf Nistelrode tot aan Veghel, 25 minuten. 1 rijstrook is er dicht. Hou rekening met 5 kilometer aan file.
0: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
18: Af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond kans op onweersbuien die mogelijk gepaard gaan met hagel en windstoten. Later op de avond klaart het op. Morgen opnieuw buien, verspreid over het land. Op sommige plaatsen kan bij onweer tussen de 5 en 10 mm neerslag vallen. De dagen daarna eerst nog wisselvallig. Tot en met vrijdag blijft het met hooguit 19 graden koel. In het weekend neemt de buiigheid af. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
21: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
22: Forever 49.
21: Celebrating live.
23: Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

Eurythmics en Sweet Dreams werd opgenomen in een piepkleine thuisstudio boven een fabriek in Londen. Het duo had namelijk weinig geld en gebruikte relatief eenvoudige apparatuur. Maar juist dat elektronische, minimalistische geluid werd hun handelsmerk. Dit is Boston op Forever 49, hier in de ochtend. More than a feeling.

0: Werd bijna niet uitgebracht toen de tijd in de jaren 80. De zanger vond het nummer afhankelijk een van de zwakste tracks op het album. En dacht dat het geen hitpotentie had. Gelukkig dacht de platenmaatschappij daar anders over. Het is tijd voor de lach van de dag.
1: Moppen, topper. Vrolijke dinsdag, want dat vind ik het toch altijd maar. Hè. Zo richting de helft van de week is dit toch een mooie start van de dag, deze ochtendshow. Hier Jeroen Smit, met ook op deze dinsdag natuurlijk een kort grapje. En ik trap maar gewoon af. Het is niet een heel lang verhaal, dat hoeft ook helemaal niet. Het is wel wat pijnlijk, want mijn vrouw die is, vrouw, vriendin, die is volgende week jarig. En toen zei ze van... ik vroeg aan haar, wat wil je voor je verjaardag? Zo was het. En toen zei ze, iets met een diamant. Dus daar heb ik over nagedacht. Ik ga er een ruitensnijder geven.

0: Mooie compliment kun je eigenlijk niet krijgen als je vandaag de dag lekker in balans begint. Owen Paul hoor je, my favorite waste of time. Hans, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen. Vraag je, kom je wel eens bij de Decathlon?
0: Jazeker, want?
1: Nou ja, je raadt het al natuurlijk. Iets aan de hand met een sportartikel, speciaal Ruiters. Die de ruitersportbedrijven, die moeten even goed opletten, want er is iets met een helm aan de hand. Dus dat hoor je zo dadelijk.
0: Is dat een helm voor de motorsport?
1: Nee, niet voor de motorsport, voor de paardensport. Dus motorsport is anders. We hebben een motorrijder, die komt uit Borculo in de Achterhoek. En die is vanaf vandaag Forever 49. Die gaan we in het zonnetje zetten. Voor de rest natuurlijk Hansie op vakantie. En ik heb mijn broer in Amerika. Die gaat ons op de hoogte houden van diverse ontwikkelingen al daar.
0: Hans, is dat je broer Jan of niet?
1: Ja, dat is Jan. Mijn broer Jan. Jan heeft helemaal een promo gemaakt. Een soort met radio. Die Amerikanen doen dat natuurlijk. Laat ik even horen.
2: Hallo allemaal, dit is Jan Klein, brother van Hans. Elke dag tussen 12 en 1 heb ik een mooi verhaal. Of zoals wij zeggen, a little story. Ik hou jullie op de hoogte van de gebeurtenissen in Amerika. De soccerplayers van Oranje, het Nederlands elftal. Inside informatie rechtstreeks uit Amerika. Elke werkdag rond 11:15. Bij Klein at Forever 49.
1: Dankjewel Jan. En blijf luisteren. Tot straks.
0: Dankjewel Hans. Tot zometeen. Ik ben reuze benieuwd naar het eerste verslag van je broer Jan uit Amerika. Dit was In de Ochtend voor deze dinsdagochtend. Maak er een leuke dinsdag van. En straks veel luisterplezier met Klein op Forever 49.

0: danken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Pas je eindelijk een

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
2: Kippie.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
5: Ik heb hier de biefstuk Bali.
6: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
5: Geniet ervan.
4: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
13: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
14: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor €6. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
18: Het is 10 uur.
19: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Hoewel het na de gevechten tussen Israël en Iran de afgelopen nacht rustig was, zijn er berichten over een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter die bij de straat van Hormuz is neergestort. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkov zijn 4 mensen om het leven gekomen en 10 anderen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. De effecten van sommige kabinetsplannen zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken extra nadelig. Dat meldt het Nibud. In april hebben Nederlandse consumenten opnieuw meer uitgegeven. Er werden vooral meer duurzame goederen gekocht, zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
20: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 5 kilometer en 30 minuten komt daardoor een ongeluk. Verder in het hele land geen files langer dan 5 minuten.
18: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl. Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
20: Dit is Forever 49. Celebrating
21: life. 60s, 70s en 80s.
22: Forever 49. Unieke hits.
23: Bumper aan bumper.
22: Bumperklever.
23: Bumperklever.

0: zijn weer heerlijke 60s, 70s en 80s. EWM First Win en Firewall de Fantasy.
1: Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
2: Decathlon waarschuwt voor de Fuganza Ruitersport Helm 100. De riem die voor het oor langs loopt kan achteren schuiven. Daardoor kan de helm minder goed op het hoofd blijven zitten en verschuiven tijdens het gebruik. Dit vergroot de kans op letsel bij een val of botsing. Dus gebruik de helm niet. Gewaarschuwd mens telt voor twee. Verkocht bij de Decathlon.

0: get no satisfaction.
1: Herken de tv-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NLZiet. 60s, 70s en 80s. Dit is Forever 49.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
7: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
13: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
14: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
13: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
14: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
18: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
19: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
20: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
19: Ja, de leeuw komt eraan.
20: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
0: tuindeuren. Prachtig! En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
21: Forever 49 verkeer.
22: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een pechgeval een lange file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 5 kilometer, 35 minuten, de rechter rijstrook is er dicht.
21: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
23: Af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond kans op onweersbuien die mogelijk gepaard gaan met hagel en windstoten. Later op de avond klaart het op. Morgen opnieuw buien verspreid over het land. Op sommige plaatsen kan bij onweer tussen de 5 en 10 mm neerslag vallen. De dagen daarna eerst nog wisselvallig. Tot en met vrijdag blijft het met hooguit 19 graden koel. In het weekend neemt de buiigheid af. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Het is gewoon een regenachtige week. Vandaar even de Weather Girls and It's Raining Men. Hey, komt een telefoontje binnen?
1: Hi Hans, this is the operator. We have a collect call for you.
2: From Jan Klein. Hi Hans. Ik ga zo de microfoon pakken en de verbinding met de studio maken. In een paar uur, I'm ready. See you later. Dit was Jan Klein from New York, Amerika.
0: Tijdens de lunch houdt je anders op de hoogte van het laatste nieuws van de WK in Amerika.

0: is dat lekker relaxed, zeg. Heerlijk zacht symfoontje op de achtergrond. Billy Joel, Just the Way You Are.
1: Het is net of ik op vakantie ben.
0: Heerlijk, zeg. Nou, starten we aan, jongens. We gaan er vandoor. Ga je mee?
2: Hansie op vakantie.
0: Op vakantie merk je soms dat muziek sterker kan zijn dan taal. Ik zat dus op een plein, ergens in Zuid-Europa, waar mensen uit allerlei landen door elkaar zaten. Duitsers, Nederlanders, Spanjaarden, Italianen. Iedereen sprak iets anders. Maar toen de live muziek begon, gebeurde er iets grappigs. Ineens zong iedereen mee, zonder dat iemand nog bezig was met waar hij vandaan kwam. Dat is precies wat muziek van John Miles zo bijzonder maakt. Dat beroemde refrein voelt bijna als een waarheid. Muziek hoort gewoon bij het leven. Op vakantie merk je dat misschien nog wel sterker dan thuis. Eén liedje uit een open café, een artiest op straat of een nummer op de autoradio, en je bent weer meteen terug in een moment. Misschien is muziek daarom wel het mooiste souvenir dat er bestaat. Want je neemt het overal mee naartoe. En zo bracht Hansie op vakantie me bij deze plaat.
2: Hansie op vakantie.

John Miles, Music 1976. Zo, de kop is eraf. Straks deel 2, Clarinet Forever voor je. We gaan iemand in het zonnetje zetten. En wie dat is, dat hoor je zo.

0: Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: Hola, collega.
2: Hey.
1: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecue buffet, verse vis.
2: Mark?
1: En die prijzen.
2: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
1: Oeh, ja.
3: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
12: Welkom in Afrika!
11: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
13: Help! GWC!
11: Help!
13: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
14: Laten we het proeven.
13: Opdrachten uitvoeren.
15: Moeten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
13: Maar wie het best integreert...
16: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
13: ...wordt tot ere Himba gekroond.
17: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
18: Tickets to the Tribes.
13: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
19: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
20: Met deze week in de bonus... alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
19: Lekker hoor.
20: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
19: Boeie.
20: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
19: Zoé.
20: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
19: Yes.
20: De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Hamster.
21: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
22: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
23: Kippie.
24: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
24: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
27: Het is 11 uur.
28: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De onderwijsinspectie is er bij lange na niet in geslaagd om alle schoolbesturen te onderzoeken. Dat blijkt uit een inventarisatie van Onderwijsblad, het maandelijkse vakblad van de Algemene Onderwijsbond AOB. Tijdens de derde finalewedstrijd van de Amerikaanse nationale basketbalcompetitie in New York is president Trump door het publiek uitgejouwd toen hij salueerde tijdens het Amerikaanse volkslied. Hoewel het na de gevechten tussen Israël en Iran de afgelopen nacht rustig was, zijn er berichten over een Amerikaans Apache-gevechtshelikopter die bij de straat van Hormuz is neergestort. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkov zijn 4 mensen om het leven gekomen en 10 anderen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een pechgeval een lange file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 5 kilometer, 35 minuten, de rechterrijstrook is er dicht.
2: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win!
3: Dit is Forever 49.
12: 60s, 70s en

0: is het een klein beetje een foute hit.
1: Ik krijg een warm gevoel van deze.
0: Barry Manilow. Colby Cabana, mooie classic uit de 70s. Geen probleem op het spoor. Er rijden alleen wat minder treinen op Maastricht. Hele Agen, dat is vandaag. En dat zal ook morgen het geval zijn. Dit is Forever 49 met zo dadelijk een Kleins Classic van Casey and the Sunshine Band. We gaan verbinding maken met Jan Klein in Amerika. En we hebben natuurlijk nog eventjes de actie. Herken de tv-tune. Hoi zo.

0: komt ook weer wat te winnen.
1: Herken de TV-tune.
0: Ja, dit kan ik me nog zo goed herinneren, jaren 80. Ben je het antwoord? Ga naar de website. Klik op winacties.
1: Welke bekende nostalgische TV-serie hoorde je hier?
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NL Ziet.
1: De mooiste prijzen win je hier bij Forever 49. Yeah!

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Tip om je lunchapp te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door...
5: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
5: Sneller!
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
7: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
8: Kippie.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
12: Nee hoor. Dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
11: Zo geregeld. 123inkt.nl.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
16: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
20: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
21: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: De zon is af en toe van de partij, maar al snel nemen de buien de overhand. Die buien kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Vanmiddag loopt de thermometer niet verder op dan zo'n 17 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Ook vanavond zijn we nog niet van de buien verlost. In de loop van de avond wordt het iets droger en vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui voorkomen. Het kwik daalt naar 8 graden. Morgen een herhaling van zetten. Het wordt opnieuw wisselvallig. De dag begint overwegend droog, maar al snel staan er weer buien op het programma. De wind waait uit westelijke richtingen en overdag blijft het vrij fris met 14 tot 17 graden. Op donderdag start de dag met wisselvalligheid. Er trekken diverse buien over het land, maar de kustgebieden hebben aanvankelijk de beste papieren voor droger weer met af en toe zon. In de middag is het in het hele land grotendeels droog en zal de zon zich geregeld laten zien. Het wordt iets minder fris dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden. Maar in de avond krijgen we met een nieuw regengebied te maken. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
4: Celebrating life.

gaan zo dadelijk eventjes iemand in het zonnetje zetten. Die is vanaf vandaag Forever 49. Op de verjaardag van Bestie Snijder. Ja, die is ook op 9 juni jarig, alleen geboren in 1984. Dus nog lang geen Forever 49.

6 juli, afgelopen weekend. Maar dan in 1985 kwam je uit deze plaat. Mr. Broken Wings. Ik had het bij Klaas al even over Borculo. Nee, was gisteren. Gisteren was iemand uit Borculo. Nee, vandaag hebben we weer een kerstfeste 49er. Sandra Kuipers uit Ommen. Sandra, je denkt natuurlijk van wie komt nou dit? Wie heeft dat nou ingezonden? Want je weet nergens van, heb ik begrepen. Dus dan is het een behoorlijke verrassing natuurlijk. Nou, ik zal het maar vertellen. Het is je collega Maaike en een vaste groep van de camping in Zeeland. En die zeggen...

0: down. Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. En de Beach Boys, de California Girls. Over California gesproken. In Amerika zit mijn broer Jan. En ja, die gaat straks een heel mooi verhaal vertellen. Jan, ben je in de buurt alweer?
1: Hi brother, I'm ready. Is it still raining in Holland? Tussen 12 en 1 heb ik een mooi verhaal. Of zoals wij zeggen, a little story.

0: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Jij bent mijn kampioen.
6: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
9: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
10: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
11: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
12: Casino. Dat wordt lekker lezen. Kissy, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
16: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
14: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: Het is 12 uur.
19: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, heeft 2 nieuwe advocaten. Dat meldt het gerechtshof in Amsterdam. Het gaat om Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Ondanks het verbod op het gebruik van lachgas en de daling van het aantal gebruikers neemt het aantal vergiftigingen juist toe. Volgens Eén Vandaag blijkt dat uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum. Het Franse Openbaar Ministerie heeft besloten dat de Franse zanger Patrick Bruel 24 uur langer in hechtenis blijft. Bruel werd gisteren aangehouden wegens beschuldigingen van seksueel geweld. De onderwijsinspectie is er bij lange na niet in geslaagd om alle schoolbesturen te onderzoeken. Dat blijkt uit een inventarisatie van het maandelijkse vakblad van de Algemene Onderwijsbond, AOB. Het weer. Eerst wat zon, maar al snel nemen buien de overhand. Hier en daar gaan die gepaard met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
21: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
18: Dit is Forever 49.
22: 60s, 70s en

0: This is John Klein from America, brother of Hans. I have a little story. Gisteravond speelde het Nederlands elftal in New York, maar eigenlijk heeft Nederland al eeuwenlang een bijzondere band met die stad. Want wat veel mensen vergeten, New York was ooit gewoon Nederlands grondgebied. In de 17e eeuw heette de stad namelijk nog Nieuw Amsterdam. Nederlandse handelaren voeren erheen namens de VOC en betaalden daar gewoon met guldens. Pas later namen de Engelsen het over en werd het New York. En grappig genoeg zijn de gulden en de dollar altijd een beetje met elkaar verbonden gebleven. Vroeger keek Nederland voortdurend naar de koers van de dollar. Ging de dollar omhoog? Dan werden benzine, vakanties en Amerikaanse producten ineens duurder. Voor veel Forever 49ers voelde Amerika daardoor altijd een beetje groots en duur. New York dollars. Gele taxis, wolkenkrabbers en shoppen op Times Square met geld dat je eerst nog moest omrekenen vanuit guldens. Dus toen Oranje gisteren speelde in New York, speelde Nederland eigenlijk een beetje in een stad met Nederlandse geschiedenis. Alleen betaalden ze geen guldens meer, maar dollars.
1: Dankjewel, Jan. Mooi verhaal.
0: Thank you, Hans. See you tomorrow.
1: Yes, tomorrow.
0: Dit was Jan Klein, New York, Amerika.
1: Jan, nog even de wedstrijd. Wat vond je van de wedstrijd?
2: Nou, Hans, hier in Amerika noemen ze dit geen nederlaag, maar load management. De reserves van Oranje hebben zichzelf een beetje in de uitverkoop gezet tegen Oezbekistan. Maar goed, ik zat hier in New York tussen de Amerikanen en die dachten dat het baseball was. Dus uiteindelijk viel het allemaal wel mee.
1: Dankjewel, Jan. Tot slot, heeft Ronald Koeman nog met Trump gesproken?
3: Ja, Hans. Ronald Koeman zat hier in Times Square naast Donald Trump aan de bar. Zegt Trump, Ronald, I can build a wall around the goal. Zegt Koeman, mooi Donald.

0: Don't Go. We spelen de hele week weer het spel Herken de TV-tune. Het is terug en gisteren hadden we een winnaar. Kwam uit Apeldoorn.
1: Ik heb Rosilda aan de telefoon uit Apeldoorn volgens mij. Rosilda, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Middag. Heb jij ook naar dat programma gekeken waar we het nu over hebben?
2: Ja, zeker. Ik ben zelf van 74, dus dan weet je het wel. Dan die 18. Nou, dat was het wel, hè?
1: Ja, precies. Oh, nou ja, dit is inderdaad het goede antwoord.
0: Rosilda, gefeliciteerd. Vandaag een nieuwe tune.
3: Herken de TV-tune.
0: Herken je de tune? Iedereen keek in de jaren 80. Ga naar de website, klik op winacties en maak kans op een jaarabonnement op NL Ziet. Extra te waarde van €132.
3: Welke bekende nostalgische TV-serie hoorde je hier?
4: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NL Ziet.
3: De mooiste prijzen win je hier bij Forever.

0: staat onder onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
11: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
12: Boost yourself.
13: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
14: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
15: Ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
18: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
20: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
21: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen. Ja, de leeuw komt eraan. Ontdek het zelf, nu in de Mijn Albert Heijn-app.
22: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
23: Welkom in Afrika!
22: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
24: 11 GWC!
22: 11.
24: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
25: Laten we het proeven.
24: Opdrachten uitvoeren.
26: Moesten we dat poep mengen.
0: Dit is een grap.
1: Maar wie het best integreert...
3: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
1: ...wordt tot ere Himba gekroond.
15: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
23: Tickets to the Tribes.
1: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
25: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen... verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing... en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
26: Forever 49 verkeer.
27: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan files voor Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen 10 minuten vertraging.
26: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
28: De zon is af en toe van de partij, maar al snel nemen de buien de overhand. Die buien kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Vanmiddag loopt de thermometer niet verder op dan zo'n 17 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Ook vanavond zijn we nog niet van de buien verlost. In de loop van de avond wordt het iets droger... en vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui voorkomen. Het kwik daalt naar 8 graden. Morgen een herhaling van zetten. Het wordt opnieuw wisselvallig. De dag begint overwegend droog, maar al snel staan er weer buien op het programma. De wind waait uit westelijke richtingen en overdag blijft het vrij fris met 14 tot 17 graden. Op donderdag start de dag met wisselvalligheid. Er trekken diverse buien over het land, maar de kustgebieden hebben aanvankelijk de beste papieren voor droger weer met af en toe zon. In de middag is het in het hele land grotendeels droog en zal de zon zich geregeld laten zien. Het wordt iets minder fris dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden. Maar in de avond krijgen we met een nieuw regengebied te maken. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
26: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
29: Forever 49.
26: Celebrating life.

vrolijk van Clarence Clemens. De Jackson Brown and You're a Friend of Mine. Ik heb Bonnie Tyler eventjes voor je. Het is een speciale Clarence Classic van de bovenste plank. It's a Heartache.

Neil Diamond. En It's a Beautiful Noise. Berichtje van Henk de Apeldoorn. Die schrijft: ik doe ook mee met Raad de TV-tune. Maar ik moet zeggen, ik ben familie van Roseelde uit Apeldoorn. Alleen, ik woon helemaal aan de andere kant van de stad. Dat Henk, dat is helemaal geen probleem als straks de hele familie meespeelt. Want ik kan Ron Davids een apart familielijstje openen. Gezellig dat jullie zo fanatiek meedoen. Vanmiddag natuurlijk weer een winnaar in Raad de TV-tune. Ga naar de website, klik even op winactie. Dan weet je precies waar het over gaat.

0: Wij bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
3: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Doei.

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
1: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
2: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
1: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
2: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
5: Poeie.
6: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
5: Yes.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
9: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry bo, het is beauty.
14: Oh ja. En waarom staat er dan Boti?
13: Social deal. Deals die je niet mag missen.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Het is 1 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Voor vanmiddag heeft het KNMI voor het hele land code geel afgegeven. Dit vanwege de kans op stevige onweersbuien die over het land kunnen trekken met mogelijk windstoten en hagel. In een interview in de Britse krant The Guardian heeft de Oekraïense president Zelensky aangegeven dat hij de Britse koning Charles wil uitnodigen voor een bezoek aan Oekraïne. Bewoners van de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington die langs de kust wonen zijn opgeroepen om te evacueren vanwege metershoge golven. Volgens Nieuw-Zeelandse weerkundigen waren er golven gemeten van zo'n 11 meter. Het is onduidelijk wie de beslissing heeft genomen, maar de tickets van Iraanse voetbalsupporters voor het WK voetbal dat deze week begint zijn plotseling ingetrokken. Het weer, eerst wat zon, maar al snel nemen buien de overhand. Hier en daar gaan die gepaard met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Forever 49 verkeer.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens vanwege de grenscontroles. Nu 2 kilometer en 10 minuten.
8: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
9: Dit is Forever 49.
10: 60s, 70s en...

Het origineel uit 1966 van de Isley Brothers. Dit keer Rod Stewart met Ronald Isley. En daardoor zingt Rod dus samen met de originele stem van de hit ruim 20 jaar nadat het lied voor het eerst uitkwam.

0: worden wij vrolijk van. Net zoals de crowd, want die shout it out. Abba hoorde je en Waterloo. We zijn beland bij de weekactie. En dat is herkende tv-tune. Alle tunes deze week zijn afkomstig uit series uit de jaren 60, 70 of 80. Herken jij de tune van vandaag? Geef je antwoord dan door via het actieformulier, via de website forever49radio.nl of via de app. Een leuke motivatie mag je eraan toevoegen. Misschien heb je een leuke herinnering aan de tune van vandaag. De origineelse inzendingen die maken natuurlijk de meeste kans op een mooie prijs. En dat is namelijk 1 NLZiet extra jaarabonnement ter waarde van €132. Dit is het fragment, oftewel de tune van vandaag.
1: Herken de tv-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NLZiet.

0: zit er die mens op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Oh, wat een goal! Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
15: Kippie.
16: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
17: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
16: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
18: Casino.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op ben.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
5: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: De zon is af en toe van de partij, maar al snel nemen de buien de overhand. Die buien kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Vanmiddag loopt de thermometer niet verder op dan zo'n 17 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Ook vanavond zijn we nog niet van de buien verlost. In de loop van de avond wordt het iets droger en vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui voorkomen. Het kwik daalt naar 8 graden. Morgen een herhaling van zetten. Het wordt opnieuw wisselvallig. De dag begint overwegend droog, maar al snel staan er weer buien op het programma. De wind waait uit westelijke richtingen en overdag blijft het vrij fris met 14 tot 17 graden. Op donderdag start de dag met wisselvalligheid. Er trekken diverse buien over het land, maar de kustgebieden hebben aanvankelijk de beste papieren voor droger weer met af en toe zon. In de middag is het in het hele land grotendeels droog en zal de zon zich geregeld laten zien. Het wordt iets minder fris dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden. Maar in de avond krijgen we met een nieuw regengebied te maken. Dit was het weerbericht van het radio.

Laura Branigan en de Self-Control hier in Hotten Totten. We krijgen aardig wat leuke en goede reacties binnen op herkende tv-tune. Helaas ook een aantal fouten. Johan Verburg uit Oosterwijk. E-team? Nee, dat was de opgave van gisteren en niet van vandaag. Straks in deel 2 van Hotten Totten krijg je nog een herkansing, want dan ga ik je het fragment van de tune nog een keertje laten horen. Het is er wel tijd voor als je de temperatuur voelt momenteel buiten. Die staat in het windje. Mensen, wat denk jij ervan? Hot chocolate, so you win again.

Supertramp, it's raining again. Hier en daar een aantal kleine buitjes in het midden van het land. De meeste zijn alweer weggetrokken via het oosten. En ja, er komt wel meer regen aan hoor. Maar het zou vandaag een herfstdag worden. Maar in het zonnetje is het toch lekker genieten. Dat heb ik zojuist ondervonden.

Roxy Music en Avalon. Is je opgevallen? De vrouwelijke stem aan het begin en het einde van het nummer. Dat is de stem van de Haïtiaanse zangeres Yannick Etienne. Volgens Brian hoorde hij toevallig zingen in een naburige studio en vroeg hij direct om mee te werken. En ja, het nummer, dat werd een hit.

0: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
9: Boost yourself.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.

0: WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Het is 2:00.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. De Europese Unie steekt 16,5 miljoen euro in de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. De Iraanse staatstelevisie meldt dat bij Israëlische aanvallen 2 militairen om het leven zijn gekomen. In Japan is een beer gevangen waar al dagen naar werd gezocht. Gisteren werden vanwege dit dier, dat zo'n 100 kilo zou wegen, bijna 100 scholen gesloten. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
6: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
3: Dit is Forever 49. Celebrating
7: life. 60s, 70s en 80s.
8: Forever 49.
9: Holten tot de jongen.
10: Forever 49.

0: Adams, Summer of 69. Het gaat niet over de zomer van 69, dat heeft hij al meerdere malen verteld. Het is meer een knipoog naar de seksuele betekenis van 69. Volgens Adams gaat het lied minder over een specifiek jaar en meer over de gevoelens en gevoel van zijn jeugd, vrijheid en de tijd die je hele leven bijblijft.
1: Het is dit.

0: Ja, ja.
1: Met hoofden tot de en die rare gast.
0: En dat is geen Harold Bos, maar wel Klaas van het Hof. De komende twee weekjes, mocht je het gisteren gemist hebben. Harold is lekker genieten van zijn vakantie, dus je moet het lekker bij doen. Hele goede middag, muziek van Man at Work.

krijgen vandaag van deze Mr. Barry White. You're the first, the last, my everything. Van origine een country nummer. You're my first, my last, my in-between. Toen Barry het nummer in handen kreeg, herschreef hij het nummer en werd het een waanzinnige soulklassieker die we vandaag nog steeds kennen zoals we hem zojuist draaiden. Een beetje vooruitlopend op het mooie weer wat eraan gaat komen. Al is het vandaag toch in het zonnetje wel lekker te doen hoor. Ik zat aan het begin van hotte totten in het zonnetje hier voor het studiocomplex. En totdat alles naar buiten kwam lopen. Toen dacht ik, de hoogste tijd om naar boven te gaan. Gelukkig waren we natuurlijk op tijd. Maar uit het windje is het lekker genieten. Maar na het weekend gaan de zomerse temperaturen weer terugkomen. Alvast een voorproefje. Dit is Go!

0: Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en klik op radio. Forever
1: 49! Holtentotte jongen! Holtentotte jongen!
0: Forever 49.

0: Je luistert naar Hotten Totten op deze dinsdagmiddag. Het radioprogramma met de meeste emoties van alle radioprogramma's hier op Forever 49. En je hoort de muziek van Van Morrison en The Brown Eyed Girl. We zijn beland bij herkende tv-tune, de actie van deze week. Alle tunes die je de aankomende dagen gaat horen. En vandaag zijn natuurlijk afkomstig, eventueel uit de jaren 60, 70 of 80. Herken jij de tune van vandaag? Weet jij het antwoord? Stuur dan je antwoord op via ons actieformulier in onze app of via onze website forever49radio.nl. Doe er een leuke motivatie toevoegen. Denk daarbij aan een leuke herinnering. Want de leukste en originele inzendingen die we binnenkrijgen vandaag, en we hebben er al aardig wat binnengekregen, die maken natuurlijk de meeste kans op deze mooie prijs. En wat is dan deze mooie prijs? Dat is namelijk één NL Ziet Extra jaarabonnement te waarde van €132. En dit is de tune van vandaag.
1: Herken de tv-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NL Ziet.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoel. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
8: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren!
8: Aldi.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed. Thanks, Bo.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: En actie Olifant.
13: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
12: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
15: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
16: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
15: Lekker hoor.
16: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
15: Boeie.
16: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
15: Zoé.
16: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
15: Yes.
16: De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Hamster.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
19: Albert Heijn. Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Hola, collega.
23: Hey.
22: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
23: Mark?
22: En die prijzen.
23: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
22: Oeh, ja.
24: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
25: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
26: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: De zon is af en toe van de partij, maar al snel nemen de buien de overhand. Die buien kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Vanmiddag loopt de thermometer niet verder op dan zo'n 17 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Ook vanavond zijn we nog niet van de buien verlost. In de loop van de avond wordt het iets droger en vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui voorkomen. Het kwik daalt naar 8 graden. Morgen een herhaling van zetten. Het wordt opnieuw wisselvallig. De dag begint overwegend droog, maar al snel staan er weer buien op het programma. De wind waait uit westelijke richtingen en overdag blijft het vrij fris met 14 tot 17 graden. Op donderdag start de dag met wisselvalligheid. Er trekken diverse buien over het land, maar de kustgebieden hebben aanvankelijk de beste papieren voor droger weer met af en toe zon. In de middag is het in het hele land grotendeels droog en zal de zon zich geregeld laten zien. Het wordt iets minder fris dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden. Maar in de avond krijgen we met een nieuw regengebied te maken. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
3: Celebrating life.

Hearts of Heaven. Weet je nog herinneren? Dat was de allerlaatste single die Wham uitbracht voor hun afscheid in 1986. Hoewel het klinkt als een uitbundig feestnummer, is het eigenlijk ook wel een klein beetje. Was het eigenlijk bedoeld als een afscheidscadeau aan de fans voordat George Michael zijn solo carrière volledig voortzette en grote hits scoorde toen de tijd in de jaren 80. Ik heb een album gevonden met het maken van de playlist. Dat is het album wat uitkwam in 87. Big Dreamers Never Sleep van Gino Vannelli. Daar stond deze mooie hit op. Dit is Wild Horses. Sometimes.

Ik ga je bijna een onmogelijke vraag stellen. De achtergrond, de zang van dit nummer, weet je wie dat is? Dat is namelijk Lou Gramm, destijds zanger van Foreigner. En die deed mee op dit nummer, Shine Silently, wat uitkwam in 1979 van Nils Lofgren. Veel luisteraars hebben jarenlang niet doorgehad dat het zijn stem was namelijk. Dus ik vertel het je toch weer eventjes. Je luistert naar Hotten Totten. Wat zeg je, Wits? En dat doen we met Madness. Misschien heb je al getekend voor een nieuw huis vandaag. En dan is het inmiddels

Wat een juweeltje blijft dit. Hier in Hotten Totten hoor je America and a Horse with No Name. Over Amerika gesproken gisteren. Ja, Harold heeft het altijd vaak over het voetbal. Die zit ook een beetje in die hoek van dat voetbal. Ja, als dat het niveau is. Voor het begin van het toernooi aanstaande zondag, dan hou je je hart vast. Aanstaande zondag, Nederland-Japan, 10:00 s'avonds. Ik hoop dat ze beter gaan voetballen dan we gisteravond hebben gezien. Want dat was eigenlijk een klein beetje troosteloos. Maar oké, we gaan van het allerbeste uit. En we gaan gewoon winnen. Zo.

0: fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
2: Aldi, heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
3: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
11: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
13: Hey, bedankt.
14: Merci.
15: Thanks.
12: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
18: Eigenlijk niet, wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
17: Zo geregeld. 123inkt.nl.
19: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
20: 10 tenders alsjeblieft.
21: Ja, dat is dan €8.
20: Hè? 8? Oké. Okay.
22: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Het is 3:00.
26: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws.
27: Volgens de politie is de persoon die brand heeft gesticht bij de opvang voor vluchtelingen in het Zuid-Limburgse Kadir Enkeer een minderjarige bewoner. De politie heeft in Kenia opnieuw moeten optreden bij een protest tegen een centrum waar Amerikanen in quarantaine kunnen die met het ebola-virus te maken hebben gekregen. Er zijn 6 personen opgepakt. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. In zo'n beetje de helft van de Nederlandse gemeenten mogen horecagelegenheden tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Dat laat de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland weten. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog niet zo heel veel aan de hand op de weg op dit moment. Twee bijzonderheden. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar is tussen afrit Budel en Knopert Leenderheide een auto in brand gevlogen. De weg is zelfs dicht. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Zevenbergse Hoek staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook ook dicht en dat kost je bijna een klein kwartier.
2: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win!
4: Dit is Forever 49.
13: 60s, 70s en 80s.

0: van Driekwart.
1: Driekwart, Pierre van der Stappen.
0: Goedemiddag, wij knallen de middag in tweeën. Net even na Hottentotten met Klaas. Het is vandaag de geboortedag van het lelijke jonge eendje. Donald Duck, in 1934 geboren. En dit is Susie Quattro samen met Chris Norman. Stammelin in.

Talk Talk, Such a Shame. Geïnspireerd op het boek The Diceman, de dobbelsteenman. Een psychiater die zijn beslissingen neemt aan de hand van een dobbelsteen die hij gooit. En dan onze stelling vandaag in driekwart. In de ruimte kunnen astronauten niet huilen. Is dat waar of niet waar? Je krijgt zometeen het antwoord. Nu eerst.

0: Stop Forever 49 en Let It Be. En dan herken de TV-tune.
1: Herken de TV-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
0: Ja, ik haal die twee altijd door elkaar. Ja, ik mag er verder niks over zeggen. Ga naar onze site, klik op winacties en doe mee. En win zometeen de prijs.
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NLZiet.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio, levenzonderbril.nl.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99... en kans op een WK-voetbal.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
15: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het wordt voorzichtig aan wat drukker op de weg. We zien de eerste korte dagelijkse files al ontstaan. De meeste vertragingen op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenvesting en knooppunt Eemnes 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar is bij knooppunt Leendeheide een vrachtwagen in brand gevlogen. Die is geblust, wordt nu nageblust, maar de weg is nog altijd dicht. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En de A12 tenslotte Arnhem richting Duitsland. Bij de grens daar een klein 10 minuten op.
19: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
20: De zon is af en toe van de partij, maar al snel nemen de buien de overhand. Die buien kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Vanmiddag loopt de thermometer niet verder op dan zo'n 17 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Ook vanavond zijn we nog niet van de buien verlost. In de loop van de avond wordt het iets droger en vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui voorkomen. Het kwik daalt naar 8 graden. Morgen een herhaling van zetten. Het wordt opnieuw wisselvallig. De dag begint overwegend droog, maar al snel staan er weer buien op het programma. De wind waait uit westelijke richtingen en overdag blijft het vrij fris met 14 tot 17 graden. Op donderdag start de dag met wisselvalligheid. Er trekken diverse buien over het land, maar de kustgebieden hebben aanvankelijk de beste papieren voor droger weer met af en toe zon. In de middag is het in het hele land grotendeels droog en zal de zon zich geregeld laten zien. Het wordt iets minder fris dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden. Maar in de avond krijgen we met een nieuw regengebied te maken. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
19: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
21: Forever 49.
19: Celebrating life.

60s, 70s en 80s. En Gloria Estefan, you're the get on your feet. En dan terug in de tijd met de kleine tijdmachine. We gaan naar 1975. Alhoewel, het werd al in 1973 uitgebracht in Amerika. Ik heb het over Piano Man van Billy Joel. Hij speelde als barpianist Bill Martin in Los Angeles en schreef dit nummer.

dat hij waar was. Ze kunnen dus niet huilen. Niet dat de tranen zo over de wangen rollen. Zometeen Ron in de middag met de prijs van onze winactie. Driekwart is er weer, morgen dan knallen we de middag en de hele week in tweeën. Dus graag tot morgen.

0: het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus: alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: En AHA smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
0: Yes!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
2: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AHA-app.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Fijne verjaardag.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we:
8: dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
10: Kippie.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl. We gaan.
14: Ah, nee hè.
15: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
14: Ja, weer eens.
15: Nou, pof jij even?
14: Oh ja?
15: Ik heb net koffie gezet.
14: Lekker.
15: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
16: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
17: Streekt. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go
19: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
20: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
21: Het is 4:00.
22: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Forever 49. Mensen die meedoen aan besloten chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik worden gedeeld, moeten harder worden aangepakt. Dat vinden veel Tweede Kamerleden. De aanleiding is een zedenzaak waar de politie 4 mannen voor heeft opgepakt. Zij worden verdacht van het bedwelmen, verkrachten van vrouwen of pogingen daartoe en het delen van beelden daarvan op sociale media. Justitieminister Van Weel gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Het asielagentschap van de Europese Unie meldt dat vorig jaar opnieuw minder mensen een asielopvangaanvraag in de EU hebben gedaan. Dat is voor het 2e jaar op rij.
0: Vorig jaar vroegen zo'n 822.000 mensen asiel aan in de 27 EU-landen Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. Het gaat om 19% minder aanvragen dan het jaar ervoor. Volgens het agentschap is de afname te verklaren doordat er minder mensen uit Syrië richting Europa reizen. Iedere Rus die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in het leger heeft gediend, komt wat de Europese Commissie betreft Europa niet in. Europa moet verboden terrein zijn, zo simpel is het, laat commissievoorzitter von der Leyen weten. Met een toeristenvisum kunnen Russen nu nog naar Europa reizen en dat doen tienduizenden ieder jaar weer. Voor Russen die op de sanctielijst staan, geldt wel een totaal inreisverbod. En de Europese Commissie heeft ook een importbeperking voor Russische vis voorgesteld. Verder worden er nog 31 extra Russische banken op de sanctielijst gezet, net als 21 financiële instellingen uit derde landen die de Russische banken ondersteunen. Tot slot 30 schepen van de Russische schaduwvloot worden op de lijst geplaatst en daarmee komt het aantal ondertussen uit op ruim 660 vaartuigen. De 27 lidstaten moeten het sanctiepakket goedkeuren. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
5: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
23: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
24: Forever 49.
23: Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
5: Dit is Forever 49.
25: Celebrating life.
26: 60s, 70s en 80s.
25: Forever 49.
23: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee.
27: Dit is Ron in de middag.

0: Goedemiddag.
1: Hey Ronnie.
0: Daar gaan we weer.
2: It's Ronnie in the afternoon.
3: We zijn begonnen aan de return.
0: Ja, we zijn begonnen aan de return. Of bijna misschien. Het is natuurlijk net na vieren. Maar het is het einde van de dag. Dus we gaan lekker op ons gemakje afronden. Een vrolijke boel van maken. Ik heb lekker veel muziek meegenomen om te kunnen draaien. Natuurlijk ga ik vandaag ook weer iemand blij maken. Heb je meegedaan aan onze winactie? Herkende TV-tune. Vandaag was die ja, wat moeilijker volgens mij. Want er zijn van die series die je door elkaar gooit. Ik in ieder geval wel. Gelukkig kan ik hier zien wat het juiste antwoord is. Er zijn een hoop inzendingen binnengekomen. Ik ga over anderhalf uur of zoiets. Binnen de twee uur weer even iemand bellen. En blij maken met een ja-abonnement om lekker tv te kunnen kijken. Nou, Pierre heeft me net een verse bak koffie gebracht. Ook lekker. En die is ook lekker op huis aan. En hey, kijk eens achteruit. Welke hit is dit?

zo is het, Roger. Love is all. Ik hoop dat we het over de hele wereld toch eens een keer in de gaten gaan krijgen. En ook die zogenaamde wereldleiders, dat die dat toch ook eens in op een dag gaan snappen. Oké, die ene plaat achteruit. Kudo's voor alle mensen die het goede antwoord inzonden. Ik dacht dat die moeilijk was, maar het viel blijkbaar wel mee. Nee, maar hier komt hij andersom. In 1986 besloot Al DeBarge dat hij het solo wilde proberen. Hij had al succes gehad met de familiegroep DeBarge. En zijn eerste solo-single was gelijk een schot in de roos. Deze, Who's Johnny? Uit de film Short Circuit over de robot Johnny Five die een eigen wil kreeg. Ja, moet je toch maar eens kijken die film. Yeah.

half vijf. En het is dinsdag 9 juni. Ja, maar ik zeg het is dinsdag. Maar deze jongens, die hebben vrijdag alweer in hun gedachten. De Easy Beats, daar hebben wel meer mensen last van. Maar nu al? Wat ga je doen in het weekend dan? Nou, ABBA draait er geen doekjes omheen. Die zingen het hier. Lay all your love on me. Oké.

0: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
1: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
5: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
6: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
6: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
8: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
10: Boost yourself.
11: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus, alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
11: Boeie.
12: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
11: Zoey.
12: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
11: Yes.
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
12: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
17: Forever 49 half 5 headlines.
18: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Mensen die meedoen aan besloten chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik worden gedeeld, moeten harder worden aangepakt. Dat vinden veel Tweede Kamerleden. Het asielagentschap van de Europese Unie meldt dat vorig jaar opnieuw minder mensen een asielopvangaanvraag in de EU hebben gedaan. Dat is voor het tweede jaar op rij. Iedere Rus die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in het leger heeft gediend, komt wat de Europese Commissie betreft Europa niet in. Europa moet verboden terrein zijn, zo simpel is het, laat commissievoorzitter von der Leyen weten. En de Europese Commissie heeft ook een importbeperking voor Russische vis voorgesteld. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
19: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits komt goed op gang met inmiddels al bijna 400 kilometer file. Naast de dagelijks files een paar opvallende. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging bijna een half uur. Daarnaast sleep van een autobrand op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Leendeheide. Daar stond daar ook een vrachtwagen in brand. Die is geblust, maar de rechterrijstrook is nog altijd dicht voor bergingswerkzaamheden. Dat kost je bijna 3 kwartier. A28 Amersfoort richting Zwolle bij Elspeet een ongeluk. Vertraging ook een half uur. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een ongeluk. De weg is vrij, maar het kost je nog wel 20 minuten.
19: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
18: De zon is af en toe van de partij, maar al snel nemen de buien de overhand. Die buien kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Vanmiddag loopt de thermometer niet verder op dan zo'n 17 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Ook vanavond zijn we nog niet van de buien verlost. In de loop van de avond wordt het iets droger en vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui voorkomen. Het kwik daalt naar 8 graden. Morgen een herhaling van zetten. Het wordt opnieuw wisselvallig. De dag begint overwegend droog, maar al snel staan er weer buien op het programma. De wind waait uit westelijke richtingen en overdag blijft het vrij fris met 14 tot 17 graden. Op donderdag start de dag met wisselvalligheid. Er trekken diverse buien over het land, maar de kustgebieden hebben aanvankelijk de beste papieren voor droger weer met af en toe zon. In de middag is het in het hele land grotendeels droog en zal de zon zich geregeld laten zien. Het wordt iets minder fris dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden. Maar in de avond krijgen we met een nieuw regengebied te maken. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Bengals. Ik ga hem even nog één keer laten horen, want over iets meer dan een uur laat ik weten wie de winnaar is.
1: Herken de TV-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
0: Ja, welke was het nou ook weer? Hè? Misschien kan je nog net even inzenden, want iets meer dan een uur en dan pikken we er een uit. Gaan we iemand blij maken met een jaar abonnement op NL Ziet.
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NL Ziet.

0: kan me nog herinneren dat ik net vader was.
1: Papa.
0: En alle kinderen die dan papa zeggen, dan heb je het gevoel dat het tegen jou is. Maar ja, er zijn meer vaders die papa heten. Nou, Neil Diamond zong daar natuurlijk niet over. Hij zong over zijn Cracklin' Rosie. Ik laat hem nog even dicht, het rozeetje. Maar misschien is het goed idee om die even te laten staan. Want na vrijdag is er weer zomerse warmte op komst.
2: Hey Ronnie.
3: Draai nog eens een plaatje uit je platenkast.
0: Ja, twee grootheden, één studio en een spontane jam-sessie. Het was 1981 en Queen was aan het opnemen in de Mountain Studios in Montreux. En David Bowie die woonde op dat moment deels in Zwitserland en hij kwam even langs in de studio. En tijdens een improvisatiesessie ontstond er een lekkere groove. John Deacon, de bassist van Queen, die speelde een lekker baslijntje dat echt gelijk bleef hangen. En vervolgens bouwden de anderen daar lekker op verder. Volgens mensen die erbij waren, hebben ze urenlang gejamd. En dat liep lekker allemaal super chaotisch. Er werd geïmproviseerd, er werden ideeën opgenomen en later weer aangepast. En Bowie en Freddie die schreven uiteindelijk grotendeels de zanglijnen en de teksten. Maar ja, niemand kon zich achteraf eigenlijk precies herinneren wie nou welk onderdeel had bedacht. En dus besloten ze de credits gewoon te delen. En het resultaat is Under Pressure. Een spontaan studio-onderrondje dat uitgroeide tot een klassieker.

0: kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
3: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
2: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 35 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
10: Kan het ook sneller?
9: Ondernemers pakken meteen door.
10: Ik voel dat doorpakken niet.
9: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
10: Sneller!
8: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
14: Het is 5:00.
15: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Forever 49. Komend weekend is de fusie tussen GroenLinks en PvdA officieel. De oprichting zal zaterdag tijdens een congres in Den Bosch plaatsvinden. Een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel om de naam te veranderen en daarom heet de fractie vanaf nu in de Kamer Progressief Nederland, afgekort PRO. Volgens het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer is aan alle voorwaarden voldaan. In de Kamer was trouwens niet genoeg steun voor de naamswijziging van de groep Marcus Sauer in de nieuwe alliantie. De gemeente Nijmegen gaat meedoen aan een proef van de NS en dat betekent dat 500 inwoners vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Eerder werd bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort met de proef mogen meedoen. Zij reizen per 1 juli gratis met de trein. Met de proef wil men vervoersongelijkheid tegengaan en inzicht krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Tegen twee mannen heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist voor het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein.
10: Een van de mannen was toen politieagent. Het tweetal was vorig jaar oktober op stap en bood het meisje een lift naar huis aan. Onderweg zouden de mannen het slachtoffer misbruikt hebben. De mannen werden een paar dagen later aangehouden. Ze hebben verklaard dat er van dwang geen sprake was en dat het slachtoffer zelf begonnen was met de avances. Het OM is het niet met hen eens. De toenmalige politieman is ondertussen ontslagen. Verschillende westerse landen willen maatregelen treffen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld een inreisverbod ingesteld tegen de Israëlische financiënminister Smotrich. Andere landen, waaronder Nederland, deden dat al eerder. Ook meerdere kolonisten kunnen niet meer naar Frankrijk reizen. Het Verenigd Koninkrijk richt zich meer op het stilleggen van geldstromen naar radicale organisaties. Het weer. Eerst buien, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt naar 8 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
16: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De dinsdagavondspits verloopt zoals gebruikelijk weer druk, met in dit geval zo'n 500 kilometer file al in totaal. De meeste vertraging op bijzondere files die noem ik de A1 om te beginnen. Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De nasleep van een vrachtwagen die in brand heeft gestaan op de A2 zorgt nog altijd voor vertraging daar. Van Maastricht naar Eindhoven, het hoogte van knooppunt Leenderheide is dat gebeurd. Daar is de rechterreis ook nog dicht en dan kost je nog een half uur. En let op, dit gaat duren tot 7 uur voor de vrachtwagencombinatie geborgen is. De A2 dan Amsterdam richting Den Bosch. Voor Vianen een auto met pech. Hier is de linkerreis zo dicht met een vertraging van een kwartier. En er gebeurde een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. De weg is vrij, maar het kost je nog wel een kwartier.
18: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
19: Dit is Forever 49.
20: 60s, 70s en

0: beetje mee te doen. Maar dit is...
1: Dat ging best goed, toch?
0: Ja, dat vond ik ook. Maar ja, sommige mensen willen me daarom uitlachen. Maakt niet uit. Lekker hoor, uit 1985 op de radio. Soes, Soes, Studio. Nog voor I Will Survive haar wereldwijde doorbraak werd... had Gloria Gaynor een enorme disco-hit te pakken met Never Can Say Goodbye. Volgens kenners een van de eerste grote disco-hits ooit.

0: Dat is ook raar. En dat zingt deze eeuwige vrijgezel. 85 is die. Maar nog steeds vrijgezel. Al wel, hij heeft wel relaties gehad hoor. Met de Australische danseres Delia Wicks en met tennister Sue Barker. En in de jaren 70 had hij ook nog gezwakt voor Olivia Newton-John. En dan gaat hij aan. En, oh, het is wat. Zullen we hem dan even opvrolijken met een leuke mop?
1: Ja, ja, ja. Moppen, topper. Daar zijn we weer. En ook vandaag weer even heel kort, heel snel eventjes wat leuks op de zender. Niet dat het anders niet leuk is, maar goed, ik ben er toch voor aangenomen om de lach zeg maar op het gezicht te toveren.
0: Ja.
1: En vandaag heb ik echt iets, iets flauws. Oh. Maar ik vind het zo leuk. Ja, het is waar gebeurd ook nog, want gisteravond toen stond ik samen met mijn meisje op de bank. Toen zegt ze, weet je waar ik zin in heb? Ik zei nou, ze zegt hier niet spannend. En toen heb ik haar verteld wat ik echt verdien.
0: Ja, is inderdaad leuk, Jeroen.
1: Nou, tot morgen, dag.
0: Ja, hoi, hoi. De romantiek gaat ondertussen weer verder met Casey en de Sunshine Man.

0: In heel Nederland geldt sinds vanmiddag code geel. Hè. Verspreid over het land kunnen flinke onweersbuien overtrekken. Met hagel, windstoten en hagelstenen van mogelijk 2 centimeter in doorsneden. Dat is niet te geloven. Straks ga ik iemand blij maken.
1: Herken de TV-tune.
0: Ja, iemand die weet wat dat muziekje van is. Ja, en ik moet zeggen, ik zit dan weer te twijfelen tussen 2 series. Maar nou ja, het is er maar 1 natuurlijk. Straks ga je horen wie de winnaar is. Ik heb in ieder geval van de winredactie de naam doorgekregen van wie ik zo meteen moet gaan bellen. Nu lekkere muziek van Foreigner. That was yesterday.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Poeie.
4: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
7: Albert Heijn. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus? Wat een geld.
12: 18.000, tot verdikken me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Trekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
17: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
18: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
19: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet, 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
21: Ik heb hier de biefstuk Bali.
22: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
21: Geniet ervan.
20: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
23: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
0: Forever 49, half 6 headlines.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Komend weekend is de fusie tussen GroenLinks en PvdA officieel. Een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel om de naam te veranderen en daarom heet de fractie vanaf nu in de Kamer Progressief Nederland, afgekort PRO. De gemeente Nijmegen gaat meedoen aan een proef van de NS en dat betekent dat 500 inwoners vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Tegen twee mannen heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist voor het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was toen politieagent. Verschillende westerse landen willen maatregelen treffen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ik begin met een waarschuwing voor het verkeer. Want verspreid door het land trekken op dit moment stevige onweersbuien over. Verder verloopt de avondspits druk. Zoals gebruikelijk op dinsdag met in dit geval bijna 650 kilometer file in totaal. Wat opvalt zijn de volgende files. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die is inmiddels al geblust, maar de bergingswerkzaamheden gaan tot 7 uur vanavond duren. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging 3 kwartier. Dan is het druk op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 13 kilometer en een half uur oponthoud. A15 Gorinchem richting Nijmegen. Bij Tiel West is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en kost ook een half uur. En tenslotte ook veel verkeer en langzaam rijden op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam 20 kilometer file met 3 kwartier vertraging.
0: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
10: Er kan her en der nog een bui vallen met in het oosten kans op onweer, hagel en harde windstoten. Later op de avond nemen de buien af en zijn er meer opklaringen. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind die aan de kust vrij krachtig is. Vannacht kan er met name in de kustprovincies nog een bui vallen. Het kwik daalt naar zo'n 8 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de ochtend is er her en der kans op een bui en laat de zon zich vooral in de zuidoostelijke helft van het land zien. 'S Middags vallen er overal buien met ook kans op onweer, hagel en harde windstoten. De zon is er maar af en toe bij. Het wordt een graad of 17 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige aan de kust soms vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond vallen er buien, al dan niet met onweer. Donderdag en vrijdag is het nog wisselvallig en fris met een paar buien, maar ook soms wat zon. Pas in het weekend wordt het droger, warmer en ook wat zonniger. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
24: Celebrating life.

0: Gino Vanelli. It hurts to be in love.
1: Oh ja, hij blaft er zelfs bij. Oh ja, trouwens, wist je dit?
2: De mooiste prijzen win je hier bij Forever 49.
1: Zo is het.
2: Herken de tv-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
1: Ja, en dan ben ik in de war. Denk, is nou die ene of is nou die ander? Maar ik heb even verbinding gezocht met Dordrecht. Daar zit Tanja, een 49er die naar ons luistert en ook het goede antwoord weet. Tanja, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
1: Welke serie is dit nou ook alweer?
3: Ja, toch wel Dynasty hoor.
1: Toch wel Dynasty, hè?
3: Toch wel Dynasty, ja.
1: Je hebt helemaal gelijk, zie ik hier staan. Maar ik, ja, Dallas en Dynasty, ik gooi dus altijd door elkaar. Snap je dat?
3: Ja, ik snap dat wel, ja. Maar ik zie voor me die lange oprijlaan op die televisie. Nee, het is echt Dynasty, ja.
1: Ja, dit was die rijke familie in Denver, hè, die in de oliehandel zat. Met de Blake en hoe heet ze allemaal? Ja. Crystal en Alexis.
3: Ja.
1: Ja, en het leuke is, jij schreef ook nog een kleine herinnering erbij over het kijken naar deze serie. Want je mocht af en toe niet kijken, hè?
3: Nee, ik moest naar boven huiswerk maken. Mijn ouders vonden me nog te jong. Maar ja, ik wilde zo graag. Dus ik ging dan altijd stiekem naar beneden. En wij hadden nog zo'n ouderwetse schuifdeur in de huiskamer. Waar dan de tv zeg maar in het hoekje bij stond. Ja. En als ik hem dan ietsje openschoof, dan kon ik zo stiekem meekijken. Maar wel kramp in mijn benen op een gegeven moment. Hè, want ik kon daar geen stoeltje neerzetten natuurlijk.
1: En wat denk je, hadden zij het dan ook echt niet in de gaten? Of dachten ze, nou, hè, vooruit, we doen net of het niet
3: zien. Nee, ze hadden het echt niet in de gaten. Want ik moest zo stil die trap af. Want je had bepaalde treders die kraakten.
1: Oh ja.
3: En dan, ja, dan werd ik wel eens naar boven gestuurd. Maar het is, dit is nostalgie. Het is zo geweldig om dan die herinneringen boven te krijgen. En goed, mijn ouders leven niet meer. Maar dan komt dat toch weer even boven.
1: Ja.
3: Nee, warme herinneringen aan de serie. Ik zou zo weer gaan kijken.
1: Echte jaren 80 serie, hè? Van 81 tot 89 gelopen. Dus ja, meer jaren 80 kan je niet krijgen.
3: Nee, precies.
1: Ja.
3: Nou, echt leuk. Ja, heel leuk ook die tune. Dat is. Maar ik snap ook wel dat mensen het verwarren met Dallas. Want ja, hoe lang is dat niet geleden, hè? Dat je die twee series had.
1: Ja, en als je naar één van die twee keek, dan kan je ze natuurlijk heel goed uit elkaar houden. Maar ik heb altijd maar met een half oog meegekeken. En daarom gooi ik ze natuurlijk door elkaar. Dat zal het zijn.
3: Ja, ik snap het. Ja. Ja. Nee, nou ja, heel erg leuk.
1: Er is geen muziek uit die serie die we draaien natuurlijk. Maar ja, net hadden we dan even lekker die herkenbaarheid van dit muziekje. Geniet jij van de muziek hier op Forever 49?
3: Van alles. Ja hoor. Ja. Maar ik heb wel een favoriet hoor.
1: Oh ja, wat dan?
3: Ja, ik heb van The Animals, The House of the Rising Sun. Dat is toch wel een nummer wat mijn hele leven door meegaat. En dat is mijn nummer.
1: Oh.
3: Ja.
1: Zit er dan nog een speciale herinnering aan of is het gewoon mooi?
3: Nee, wel een speciale herinnering. Want ik ging met mijn partner toen op dat moment richting Zandvoort. En wij vonden onderweg een cassettebandje op straat.
1: Ja?
3: Ja, normaal pak je dat niet op. We stonden in die file, die warme file. En ik denk, nou pak het eens. Dus, ja, je zat natuurlijk in de cassettebandjesperiode. En toen hadden we, nou ik denk wel, misschien wel 20 uitvoeringen van The House of the Rising Sun.
1: Nou.
3: Allerlei. Dus dat hebben we helemaal kapot gedraaid. En dat is een beetje ons nummer gebleven. Ja,
1: ja, oh, wat leuk dus, zeg.
3: Dat is echt verweven met heel veel herinneringen.
1: Ja, die heb ik nu niet voor je klaarstaan, maar die hoor je natuurlijk regelmatig voorbij komen.
3: Ja, die komt weer hoor. Die komt wel weer. Daar geloof ik in. Is goed.
1: Tanja, je krijgt van ons een jaar, of nee, eigenlijk van NL Ziet krijg je een jaar abonnement om tv te kijken, terug te kijken, vooruit te kijken, weet ik het allemaal. Je krijgt een jaar abonnement NL Ziet van ons.
3: Nou, leuk. Geweldig.

0: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloods heeft het.
2: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl.

0: TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Het is 6 uur.
9: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. Asielminister Van den Brink wil dat een verblijfsvergunning al na 2 in plaats van 3 ernstige veroordelingen kan worden ingetrokken. Ook wil het kabinet vaker optreden tegen onder meer financiële criminaliteit en mensenhandel. De strengere regels moeten het gemakkelijker maken om criminele statushouders hun verblijfstatus te ontnemen. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. Het maandelijkse luchtalarm op maandag blijft waarschijnlijk toch bestaan in Nederland. Volgens Haagse bronnen gaat Defensie meebetalen aan het systeem en worden de sirenes gemoderniseerd. Eerder was het plan om het luchtalarm per 2028 af te schaffen en alleen nog gebruik te gaan maken van NL Alert. Maar de veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vinden een extra waarschuwingssysteem nodig voor noodsituaties. Het vernieuwde systeem moet straks landelijk met 1 druk op de knop kunnen worden geactiveerd. De Amerikaanse techgigant Meta moet van de Europese Commissie op zijn eigen WhatsApp concurrerende AI-diensten voorlopig gratis toegang geven. Brussel onderzoekt of het bedrijf de concurrentie belemmerd heeft door vooral zijn eigen AI-assistent toegang te geven tot het platform. Er zijn nu volgens Eurocommissaris Ribera tijdelijke maatregelen nodig om schade aan de concurrentie te voorkomen. Meta moet binnen 5 werkdagen voldoen aan de eis, anders kunnen er hoge boetes volgen. En Oekraïne en Letland hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten op het gebied van drones. De deal werd ondertekend tijdens een top in de Letse hoofdstad Tallinn. President Zelensky spreekt van een belangrijke stap voor beide landen. Volgens de Letse premier biedt de nieuwe droneovereenkomst kansen voor technologische ontwikkeling en gezamenlijke productie. Steeds meer landen sluiten overeenkomsten over drones met Oekraïne, waaronder ook Nederland en Noorwegen. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
8: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de avondspits druk, met in totaal nu nog zo'n 500 kilometer file. Ook nog een waarschuwing voor het verkeer, want verspreid over het land komen stevige en zware onweersbuien voor met veel neerslag. Dus oppassen als je de weg op gaat. Wat opvalt nog is de A2 om te beginnen. Maastricht richting Eindhoven. Bij Knoopert Leenderheide stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die is inmiddels geblust, maar de bergingswerkzaamheden gaan tot vanavond 8:30 duren. De rechterrijstrook is dicht, met de vertraging 1/2 uur. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoopert Oude Rijn en Zaltbommel is het langzaam rijden over bijna 20 kilometer. En dat kost je bijna 3 kwartier extra. En de A27 is ook druk. Utrecht richting Breda voor Werkendam bijna 1/2 uur vertraging.
11: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
12: Dit is Forever 49.
13: 60s, 70s en...

0: Luiter, girl crazy. Ah, ik moet zeggen, heb ik ook een klein beetje last van, hoor. Als je nou voetbal crazy bent, heb ik een leuke tip voor je.
1: Hallo allemaal, dit is Jan Klein, brother van Hans. Elke dag tussen 12 en 1 heb ik een mooi verhaal, of zoals wij zeggen, a little story. Ik hou jullie op de hoogte van de gebeurtenissen in Amerika. De soccerplayers van Oranje, het Nederlands elftal. Inside informatie rechtstreeks uit Amerika. Elke werkdag rond 12:15. Bij Klein at Forever 49.
0: Ja, voetballiefhebbers. Don't forget to listen dus. Vergeet niet te luisteren dus, hè. Tussen 12 en 1 morgen bij Hans. Dan belt u weer even met zijn broer. En dan ben je op de hoogte.

0: En how deep is your love? Nou, best wel diep zo te horen.
1: Mafkees.
0: Ja, sorry. Begin jaren 80 was Olivia Newton-John vooral bekend van haar keurige imago uit Grease. Maar met Physical veranderde dat. Zorgde zelfs meteen voor ophef. Laten we fysiek doen. Oftewel, genoeg gepraat. Ik wil meer lichaam.

Een van de laatste grote hits van Elvis. Die hij tijdens zijn leven uitbracht. Moody Blue. Over een vrouw die voortdurend van stemming verandert. De ene dag liefdevol, de volgende dag afstandelijk. En Moody Blue was trouwens ook de titel van het laatste studioalbum dat hij nog tijdens zijn leven uitbracht. En de eerste persing van die LP werd ook nog eens op blauw.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
3: Streekt. Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: 10 tenders, alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan 8 euro.
7: Hè? 8? Oké. Okay.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van Kippie.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
13: Hebbes.
14: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
15: Welkom in Afrika!
14: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
16: 11!
17: GWC!
16: 11!
17: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
18: Laten we het proeven.
17: Opdrachten uitvoeren.
19: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
17: Maar wie het best integreert...
20: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
17: ...wordt tot ere Himba gekroond.
21: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
14: Tickets to the Tribes.
17: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
22: Ik wil als dino.
23: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
24: Het is dinsdag, dus say cheese bij FOMAR. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unicaas voor maar 6,99. FOMAR, voordeelmarkt,
25: FOMAR, voordeelmarkt. Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
26: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons... van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel... op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
27: Forever 49, half 7 headlines.
28: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. Het maandelijkse luchtalarm op maandag blijft waarschijnlijk toch bestaan in Nederland. Volgens Haagse bronnen gaat Defensie meebetalen aan het systeem en worden de sirenes gemoderniseerd. De Amerikaanse techgigant Meta moet van de Europese Commissie op zijn eigen WhatsApp concurrerende AI-diensten voorlopig gratis toegang geven. En Oekraïne en Letland hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten op het gebied van drones. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files zijn nu aan het oplossen of inmiddels al opgelost. In totaal nog zo'n 95 kilometer. Wat nog opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leendeheide nog altijd 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Daar stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die wordt nu geborgen, maar dat gaat tot vanavond 8:30 duren. A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog een klein half uur vertraging. En datzelfde geldt voor de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer file met zoals gezegd een half uur vertraging. En de A73 tenslotte Maasbracht richting Nijmegen. Bij Linnen is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij. De vertraging nog 20 minuten.
0: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
28: Er kan her en der nog een bui vallen met in het oosten kans op onweer, hagel en harde windstoten. Later op de avond nemen de buien af en zijn er meer opklaringen. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind die aan de kust vrij krachtig is. Vannacht kan er met name in de kustprovincies nog een bui vallen. Het kwik daalt naar zo'n 8 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de ochtend is er her en der kans op een bui en laat de zon zich vooral in de zuidoostelijke helft van het land zien. 'S Middags vallen er overal buien met ook kans op onweer, hagel en harde windstoten. De zon is er maar af en toe bij. Het wordt een graad of 17 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige aan de kust soms vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond vallen er buien, al dan niet met onweer. Donderdag en vrijdag is het nog wisselvallig en fris met een paar buien, maar ook soms wat zon. Pas in het weekend wordt het droger, warmer en ook wat zonniger. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Forever.

Pasadena's en tribute. Het is 7:07. Als je aan tafel zit, eet smakelijk, hè? Rustig muziekje erbij doen. Dan kunnen wij hier ook, hoor, op Forever 49. De hits, die lekkere hits uit de 60s, de 70s en de 80s. En af en toe doen we even zo'n ademmomentje. Dit is Gloria Estefan en Here We Are.

happen hoor, die liefde. Let your love flow, maar over flow gesproken. Ja, in heel Nederland geldt sinds vanmiddag code geel. Hè. Verspreid over het land kunnen stevige onweersbuien overtrekken. Mogelijk met hagel en windstoten. En bij die buien zijn hagelstenen mogelijk. Van 2 centimeter doorsnee en windstoten tot ongeveer 60 kilometer per uur. Pardon? Nou, mijn advies, blijf gewoon even lekker binnen bij je radio.

zit in de studio, dan kan hij misschien wel nog harder. Heerlijk dit. Roxy Music, Dance Away. Het loopt tegen zevenen. Ruud is inmiddels binnen. Veel plezier met Ruud. Ik ben er morgen om 4 uur weer. Gezellig. En heel belangrijk, wees een beetje lief voor elkaar, hè.

0: bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus: alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
2: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
4: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomst.

0: komen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
0: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
10: Kan het ook sneller?
9: Ondernemers pakken meteen door.
10: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
9: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
10: Sneller.
7: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
5: Het is 7 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. 4 verdachten hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de aanslag op een synagoge in Rotterdam. De verdachte tieners zeggen dat ze wel tegen betaling handelden, maar niet wisten dat het doelwit een synagoge was. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. Het maandelijkse luchtalarm op maandag blijft waarschijnlijk toch bestaan in Nederland. Volgens Haagse bronnen gaat Defensie meebetalen aan het systeem en worden de sirenes gemoderniseerd. En een bestuurder van een bestelbus is vanmiddag om het leven gekomen in het Brabantse Bokstel nadat een boom op zijn voertuig viel. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
8: Dit is Forever 49.
9: 60s, 70s en...

Zo, heb je het al een beetje los kunnen laten de dag? Is de dag voor jou gewoon helemaal afgesloten? Hè? Avondeten misschien op. Misschien ben je al bezig sporten. Een beetje thuis nu. En is het gewoon klaar? Alles wat je vandaag hebt gedaan, kun je eventjes gewoon parkeren. Even lekker gaan zitten nu. Pak even wat te drinken. Misschien nog even een bakje koffie of wat sterkers. En laat even alles op je afkomen. Dan heb je wel de meest perfecte plek gevonden ook. Hè, nu. Forever 49 Radio. Het radiostation met de beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Zometeen Barry Manilow hier. Met Mandy. Tell my Houston, dit is Don't Leave Me This Way.

weet bijna zeker dat je hem uit de volle borst hebt meegezongen. Hè? Mandy, Barry Manilow hier op Forever 49. Maar het was niet altijd Mandy.

Heb je het gehoord of niet? Hij zingt geen Mandy, maar Brandy, hè? Origineel van Scott English zelf. Later gecoverd door onder andere Barry Manilow dus. En ook herschreven door Barry Manilow naar Mandy. Ja, stel je voor dat hij nog steeds Brandy had geheten. Hadden we dat met z'n allen meegezongen, hè? Hij heeft dat niet zomaar gedaan. Hij vond het niet zo dat Brandy geen mooie naam was. Maar in die tijd was er al een ander nummer die ook Brandy heette. En hij wou dat niet door elkaar laten gaan. Is maar goed ook, hè? Anders had het een soort van ander nostalgie dingetje geweest. Hè, lekker. Stel je nog eens wat bij Forever 49. Dit is Marcel in de avond met Ruud Standing In. De Dire Straits nu.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en...

ABBA, Forever 49, The Name of the Game, bij Marcel in de Avond. Even een gewetensvraag. Wie vond jij de mooiste in ABBA? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ja, ik denk de meeste mannen ook wel. Agneta Fartschkok, dat vond ik toch wel de mooiste vrouw in ABBA. En ja, voor de dames, ik denk dat bij de dames, ja, de strijd tussen Benny en Björn toch wel gewonnen werd door Björn, toch? Die had de jongste uitstraling, zeg maar, van de twee mannen. En dat was ook een romanticus, dus ik denk dat die wel zou winnen. Hè? ABBA, oh, wat zouden we zonder ze, toch? Forever 49 is dit, met nu. The Evan Parsons Project.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
6: Kan het ook sneller?
5: Ondernemers pakken meteen door.
6: Ik voel dat doorpakken niet.
5: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund. Met zekerheid door.
6: Sneller.
7: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
8: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
7: Zo geregeld. 123inkt.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers, tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
12: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
13: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
15: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
16: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
17: Er kan her en der nog een bui vallen met in het oosten kans op onweer, hagel en harde windstoten. Later op de avond nemen de buien af en zijn er meer opklaringen. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind die aan de kust vrij krachtig is. Vannacht kan er met name in de kustprovincies nog een bui vallen. Het kwik daalt naar zo'n 8 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de ochtend is er her en der kans op een bui en laat de zon zich vooral in de zuidoostelijke helft van het land zien. 'S Middags vallen er overal buien met ook kans op onweer, hagel en harde windstoten. De zon is er maar af en toe bij. Het wordt een graad of 17 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige aan de kust soms vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond vallen er buien, al dan niet met onweer. Donderdag en vrijdag is het nog wisselvallig en fris met een paar buien, maar ook soms wat zon. Pas in het weekend wordt het droger, warmer en ook wat zonniger. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
18: Welkom.
19: Het is

bijzonder hè, dat Madonna gewoon met Get Into The Groove haar zesde Nederlandse top 40 hit scoorde destijds. En dat ze nu dus bijna weer in de top 40 staat met misschien wel haar zestigste. Ik heb het niet echt geteld, maar een nieuwe single van Madonna is uit. En dat op haar leeftijd ook nog. En die single, die heet, voor degene die het wil opzoeken, even wil horen hoe die klinkt, want ik kan hem hier niet laten horen bij Forever 49. Hij heet Love Sensation. En het zal binnenkort wel in de hitlijsten komen. Maar bizar, hè? Zo lang zit ze al in de muziekindustrie. En als er iemand zich aanpast aan de muziekstijl, is zij het ook wel. En ze doet ook steeds met verschillende artiesten nieuwe muziek uitbrengen. Dat is toch helemaal geweldig, hè? We zouden eigenlijk hier een ode aan Madonna moeten brengen, toch? Of zeg ik nu hele rare dingen? Forever 49, het radiostation met de beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Heb je het over classics? Over Nederland en Den Haag? Heb je het over de Golden Earring? Dit is Raider Love.

Heb je nog meegespeeld vandaag met herkende tv-tune? Nou, dat was best pittig, toch? Ik twijfelde erg tussen Dallas en Dynasty, maar ja, uiteindelijk was het toch Dynasty. Hè? Ja, die van morgen, die heb ik stiekem ook al gehoord. Die is eigenlijk best wel weer makkelijk. Morgenochtend in de ochtendshow met Klaas hoor je de nieuwe fragment en maak je weer kans op dat jaarabonnement bij NLZ. Hè? Nou, wil je nou meer informatie over de winacties of lekker meedoen, dan kan dat via onze site forever49radio.nl of via de app, hè? En even doorklikken naar winacties.

Er zijn dus mensen in Amerika die kunnen zeggen dat ze ooit les hebben gehad van Sting. Of eigenlijk van Gordon Matthew Thomas Summer. Hè? Ja, voordat hij daadwerkelijk doorbrak in de muziek, heeft hij gewoon nog 2 jaar voor de klas gestaan. Zo kan het raar lopen, hè? Eén moment sta je met een krijtje in je hand te vertellen wat 1+1 is.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Ik wil als Dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts

0: 99 euro aanbetaling.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Het is 8 uur.
7: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is een man zwaar gewond geraakt bij een brute mesaanval. De politie heeft een verdachte opgepakt. 4 verdachten hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de aanslag op een synagoge in Rotterdam. De verdachte tieners zeggen dat ze wel tegen betaling handelden, maar niet wisten dat het doelwit een synagoge was. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. En de wereld is voor het 12e jaar op rij minder vreedzaam geworden. Dat blijkt uit de nieuwste Global Peace Index, die vrede en veiligheid in 163 landen onderzoekt. IJsland is het vreedzaamste land, terwijl Rusland onderaan de ranglijst staat. Nederland is 17e. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
9: Dit is Forever 49. 60s, 70s en...

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren! Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
11: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
13: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
14: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
13: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
16: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
17: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
20: Er kan her en der nog een bui vallen met in het oosten kans op onweer, hagel en harde windstoten. Later op de avond nemen de buien af en zijn er meer opklaringen. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind die aan de kust vrij krachtig is. Vannacht kan er met name in de kustprovincies nog een bui vallen. Het kwik daalt naar zo'n 8 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de ochtend is er her en der kans op een bui en laat de zon zich vooral in de zuidoostelijke helft van het land zien. 'S Middags vallen er overal buien met ook kans op onweer, hagel en harde windstoten. De zon is er maar af en toe bij. Het wordt een graad of 17 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige, aan de kust soms vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond vallen er buien, al dan niet met onweer. Donderdag en vrijdag is het nog wisselvallig en fris met een paar buien, maar ook soms wat zon. Pas in het weekend wordt het droger, warmer en ook wat zonniger. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
21: Celebrating life.

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel.

0: e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste surfboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Het is 9 uur.
10: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Iran van het neerhalen van een Amerikaanse Apache-helikopter. Het toestel stortte gisteren neer bij de straat van Hormuz. De twee inzittenden konden veilig worden gered. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is een man zwaar gewond geraakt bij een brute mesaanval. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het failliete Nederlandse sportwagenmerk Spyker Cars maakt een doorstart met een Oekraïense ondernemer als nieuwe mede-eigenaar. En de wereld is voor het 12e jaar op rij minder vreedzaam geworden. Dat blijkt uit de nieuwste Global Peace Index, die vrede en veiligheid in 163 landen onderzoekt. IJsland is het vreedzaamste land, terwijl Rusland onderaan de ranglijst staat. Nederland is 17e. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win!
12: Dit is Forever 49.
13: 60s, 70s en

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
5: Ik heb hier de biefstuk Bali.
6: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
5: Geniet ervan.
4: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Ik wil als dino.
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Er kan her en der nog een bui vallen met in het oosten kans op onweer, hagel en harde windstoten. Later op de avond nemen de buien af en zijn er meer opklaringen. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind die aan de kust vrij krachtig is. Vannacht kan er met name in de kustprovincies nog een bui vallen. Het kwik daalt naar zo'n 8 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de ochtend is er her en der kans op een bui en laat de zon zich vooral in de zuidoostelijke helft van het land zien. 'S Middags vallen er overal buien met ook kans op onweer, hagel en harde windstoten. De zon is er maar af en toe bij. Het wordt een graad of 17 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige aan de kust soms vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond vallen er buien, al dan niet met onweer. Donderdag en vrijdag is het nog wisselvallig en fris met een paar buien, maar ook soms wat zon. Pas in het weekend wordt het droger, warmer en ook wat zonniger. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
20: Hier gaan we weer. It's Forever 49.

0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Adtap.
2: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus: alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Boeie!
5: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: En AHA smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
4: Yes!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AHA-app.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
8: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
13: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
14: Het is 10 uur. Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunt.

0: hoofdpunten van het radionieuws. De dood van de 11-jarige Lee Hanna zorgt voor grote verontwaardiging in Frankrijk. Premier Le Cornu kondigt strengere straffen en snellere onderzoeken aan in zaken rond kindermisbruik. Weggebruikers in België die onder invloed rijden krijgen vanaf 1 juli een rijverbod van 12 uur. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Iran van het neerhalen van een Amerikaanse Apache-helikopter. Het toestel stortte gisteren neer bij de straat van Hormuz. De twee inzittenden konden veilig worden gered. En de voormalige assistente van misbruikmiljonair Jeffrey Epstein, Leslie Groff, getuigt op dit moment voor een Amerikaanse onderzoekscommissie. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win!
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unicaas voor maar €6,99. Fomar, voordeelmarkt. Fomar,
14: voordeelmarkt. Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
15: Er kan her en der nog een bui vallen met in het oosten kans op onweer, hagel en harde windstoten. Later op de avond nemen de buien af en zijn er meer opklaringen. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind die aan de kust vrij krachtig is. Vannacht kan er met name in de kustprovincies nog een bui vallen. Het kwik daalt naar zo'n 8 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de ochtend is er her en der kans op een bui en laat de zon zich vooral in de zuidoostelijke helft van het land zien. 'S Middags vallen er overal buien met ook kans op onweer, hagel en harde windstoten. De zon is er maar af en toe bij. Het wordt een graad of 17 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige aan de kust soms vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond vallen er buien, al dan niet met onweer. Donderdag en vrijdag is het nog wisselvallig en fris met een paar buien, maar ook soms wat zon. Pas in het weekend wordt het droger, warmer en ook wat zonniger. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
13: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage.
12: Smint. Boost yourself.
14: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles... en train je lachspieren. Sport

0: je sportclub om de hoek.
1: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Het is 11 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Waarschijnlijk is de belangrijke Russische generaal Davidov vandaag omgekomen bij een autobom in een buitenwijk van Moskou. Volgens Russische oorlogsbloggers is hij verantwoordelijk voor de bevoorrading van raketten en munitie aan het front in Oekraïne. De dood van de 11-jarige Lee Hanna zorgt voor grote verontwaardiging in Frankrijk. Premier Le Cornu kondigt strengere straffen en snellere onderzoeken aan in zaken rond kindermisbruik. Weggebruikers in België die onder invloed rijden krijgen vanaf 1 juli een rijverbod van 12 uur. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
10: Dit is Forever 49.
11: 60s, 70s en

0: meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
8: Pas je eind.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sajos en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
9: Er kan met name in de kustprovincies nog een bui vallen. Het kwik daalt naar zo'n 8 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de ochtend is er her en der kans op een bui en laat de zon zich vooral in de zuidoostelijke helft van het land zien. 'S Middags vallen er overal buien met ook kans op onweer, hagel en harde windstoten. De zon is er maar af en toe bij. Het wordt een graad of 17 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige, aan de kust soms vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond vallen er buien, al dan niet met onweer. Donderdag en vrijdag is het nog wisselvallig en fris met een paar buien, maar ook soms wat zon. Pas in het weekend wordt het droger, warmer en ook wat zonniger. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
10: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
11: Celebrating life.

If I could just hold you.

0: Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
2: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
3: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
1: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
5: Ja, de leeuw komt eraan.
6: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
10: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
11: Welkom in Afrika!
10: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
12: Help! GWC!
10: Help!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven.
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Tickets to the tribes.
12: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
21: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell.

0: barbecuegereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Het is 12 uur. Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win!
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

0: Het is 2:00. Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en